0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Het is 3:00.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 6 uur.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Join the club.

0: mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
4: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG, opgeruimd staat netjes.
5: Great music

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via de-house.be.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit, een wereld van verhalen.

Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenkoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenkoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje. Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droom. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Goedemorgen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

McCartney met Hope of Deliverance. Het is zaterdag 9 uur gepasseerd. We gaan dus van start met de weekendtips met Bert. Zometeen starten we met Sabrina en Hot Girl. Goedemorgen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalke. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

lente is aangebroken en met haar het Nerdland Festival. Van 22 tot 25 mei verandert het provinciaal domein Puijenbroek voor de vijfde keer in het epicentrum van het grootste wetenschapsfestival van de Benelux. Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel hebben het domein zelfs uitgeroepen tot Home of the Nerdland Festival. Als symbool van deze bijzondere band hebben ze er een indrukwekkend levend monument neergezet. Een 3 meter hoog bijenhotel in de vorm van de iconische Nerdland N. Dit bijenhotel is niet alleen een blikvanger, maar ook een educatief instrument rond biodiversiteit. Het vormt bovendien het eindpunt van een spannende geocaching. Wie het spel succesvol afrondt, vindt er een verrassing, maar we verklappen natuurlijk niks. Deze informatie en meer vind je via www.nerdlandfestival.be. Alsook tickets zijn daar ook verkrijgbaar.

0: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend. Opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden. Misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Join the club.

0: wilde kruidenjuf Nele Netel. Tijdens deze wandeling van de Milieuraad leer je waar wilde planten in je omgeving groeien, waarvoor je ze kan gebruiken en waarom ze zo belangrijk zijn voor onze biodiversiteit. Deze wandeling is geschikt voor kinderen en volwassenen. De start is voorzien aan de sporthal De Omgang en dat in Leiden en gaat door op zaterdag 30 mei om 10 uur in de voormiddag. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan via www.leden.be/wildeplantenwandeling. Allemaal aan elkaar. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt...

0: worden snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 10 uur.
2: Join the club.
3: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Dat was Too Unlimited met Let the Beat Control Your Body. Het is nog maar 10 uur, dus we gaan gewoon verder. Dat met José Feliciano en Ponte a Cantar.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezellig het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Goedemorgen.
4: Club FM.
5: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.
6: Chaka Khan.

Gezinnen met kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen nog tot en met 31 mei deelnemen aan een gratis wandeling van ongeveer 3 kilometer en dat in Lokeren. Langs het parcours komen deelnemers allerlei opdrachten tegen, geïnspireerd op de slimme vos Reinaar. Een gratis wandelzakje met benodigdheden is verkrijgbaar in het welzijnshuis Grote Kaai 20 of bij Visit Lokeren Markt 15. Dit zolang de voorraad strekt. Alle dus naar Lokeren voor de wandeling met vos Reinaar.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er twee keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. De rechtbank heeft een jongeman uit Oudenaarde een werkstraf van 60 uur opgelegd omdat hij zijn diploma had vervalst. Hij deed alsof hij zijn rechtenstudies had afgerond, terwijl dat niet zo was, en ging uiteindelijk zelfs aan de slag bij het Europees Parlement. De man is veroordeeld voor valsheid in informatica en het gebruik ervan. In Zelzaten worden de oude gietijzeren waterleidingen sneller vervangen. Door de verouderde leidingen komt bij zo'n 100 gezinnen bruin water uit de kraan. Drinkwatermaatschappij Faris die zal de werken nu in 3 in plaats van 5 jaar uitvoeren. De gemeente Erpenmeren die krijgt 17.000 euro om de middeleeuwse Motte, een van de oudste en best bewaarde kasteelbergen van de Lage Landen, beter bekend te maken. Er komen onder meer kijkvensters die tonen hoe de heuvel er vroeger uitzag met kasteel. Gentse studenten die hebben een project ontwikkeld om muziek beleefbaar te maken voor doven en slechthorenden, onder meer door muziek om te zetten in trillingen. Ze willen zo een gelijkwaardige muziekbeleving mogelijk maken. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
2: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

brengt op 10 juni in CC Nova in Wetteren een mooie greep uit naar 75 jaar Nederlandstalige muziek. Geniet van een avond vol muziek en help meebouwen aan de toekomst van jonge meisjes in India. Shana Ooyen, Wim van Kalenberg, Gert de Wilde, Tim van der Meulen, Arne de Schepper, Maarten de Schepper en Arnold de Schepper duiken samen in de rijke muziekschat van de Lage Landen. Ze brengen een gevarieerde selectie van belpop en nederrock, afgewisseld met ontroerende kleinkunst en tijdloze chansons. Een feest van herkenning voor wie houdt van klassiekers. Maar dit concert is meer dan alleen muziek. Vlakland steunt met het optreden St. Francis Xavier Cottage, een weeshuis in Pondicherry in India, waar meisjes uit kwetsbare situaties een veilige thuis vinden. Naast opvang en basiszorg krijgen ze ook kansen op onderwijs en dus een zelfstandige toekomst, dat zegt Shana Ooyen. Tickets kosten €23 en zijn verkrijgbaar via ccnovawetteren.be/activiteiten/vlakland.

0: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

was Virtual Zone en Heaven. Ik ben nog een uurtje van de partij, dus we gaan gewoon verder. Dat met Dire Straits en Money for Nothing. Straks ook nog Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. Let's go!

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.

Vanaf dinsdag 7 juli strijken de parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. 7 dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab, dan Kibabbles.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit, een wereld van verhalen.

Achtelbergen nodigt iedereen uit voor een sportieve en plezante zomeractiviteit. Nog tot en met 30 augustus 2026 kan je deelnemen aan de gratis wandelfotozoektocht. De route is volledig beschreven aan de hand van genummerde wegopdrachten en is ongeveer 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. Iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordenformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs gaat naar de wandelaars met de meeste juiste antwoorden en de beste gok op de schiftingsvraag. Daarnaast worden er enkele prijzen verloot onder alle overige inzendingen. De zoektocht start op de parking achter de bibliotheek Dendermondse Steenweg 420 en dat dus in Destelbergen. Van vrijdag 15 mei 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026. Organisatie FEMMA 9070 Destelbergen. Alle info via Facebook FEMMA 9070.

0: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus wel het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
1: Join the club. Club.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide

0: Koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur. Zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje. Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.
1: Goedenamiddag.

Dat was Kygo, Khaled en Griffin met Save My Love. En dat was het ook weer voor mij voor deze zaterdag. Ik wens jullie nog een fijn weekend en veel plezier met de collega's.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het is 12 uur.

0: Soul Sister en wel, mocht de spits dat beide van ons eerste uur samen. Hey, goedemiddag, beste vrienden van de radio. Tot en met twee uur, tot en met een nieuwe aflevering van de Super 50 hou ik je weer heel graag gezelschap met muziek. Onder meer straks van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ook Maroon 5 en The Human League is erbij met Don't You Want Me. Welkom in deze middagclub.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Jury tot 10.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be. De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

Ze bestaan al sinds 1976. Dat is ondertussen al 50 jaar, hè, als ik me niet vergis. U2 kreeg je nog met Desire. Straks nog Bauza Magnetic. Ook David Guetta en Sia met Titanium komen nog langs. En het nationale nieuws. Maar eerst deze steps. And Better Best Forgotten.

0: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
1: Join the club. Club.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droom. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
6: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Het is

0: Gazela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

Heel benieuwd wat hij gaat doen in onze Super 50 straks te horen tussen 2 en 5 met collega Jasper Kool. Pink Panthers en Zara Larsson kreeg je met Stateside. Straks ook nog het weerbericht krijgen van ons en Robert Palmer en Johnny en Mary komen langs. Maar eerst gaan we richting 2003. En dat doen we samen met deze formatie. Ze hadden toen een mega hit te pakken met deze Bring Me To Life.

0: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend. Opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden. Misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Join the club.

De man die ons onder meer Bad Case of Loving You en ook Addicted to Love bracht, deze Robert Palmer, had ook een hitje met Johnny and Mary. Je kreeg hem nog eens te horen hier bij Club FM. Straks duiken we dit lijst in van de jaren 90 met Mariah Carey. Maar eerst laat ik deze nog eens op je los. Roxy Dekker en Loser.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ. Via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

ja, er is natuurlijk niet alleen maar zwart-wit. Je hebt ook nog 50 Shades of Grey. Die bestaan ook nog. Als we daar dan toch over hebben, straks heb ik Kevin Little, die graag heeft dat je hem een beetje opwint. Kijk, het kan allemaal hier bij ons, bij Club FM. Maar eerst keren we onze hitlijst in met Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

Deze plaat heb ik leren kennen door een radiocollega uit Nederland. Die het jaar voordat het hier is uitgebracht eigenlijk met dit nummer laten kennismaken hebben. Kevin Little Dickey, zomerhit geweest, deze Turn Me On in 2003. Voor mij is het voor vandaag weer helemaal afgelopen. Ik ga alles in goede handen overlaten van collega Jasper Kool. Morgen zijn we uiteraard opnieuw voor een nieuwe middagclub tussen 12 en 2. Eruit dit uur nog met Partyzone en Zondag. En ook deze Temper en Maya met If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Tot morgen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 2:00.
2: Join the club.
3: Goedemiddag, het is Frank de Weekend, het zonnetje schijnt daar volop uit. Misschien ben je je aan het klaarmaken voor een gloednieuwe barbecue deze avond. En wat doen wij met heel veel goede muziek? Nog tot 5:00 horen hier de Super 50. Dat zijn de 50 populairste songs van het moment. En we gaan er nu bij beginnen. En dat doen we net zoals elke week met de nummer 50. Komt deze week van Suzanne en Freek. En halverwege met 3 plaatsen verlies van. Goedemiddag en welkom.
2: Super 50, Club FM.
4: Nummer 50.

9. Drie plaatsverlies deze week dus voor Suzanne en Freek. Geen halverwege. En ook niet zo heel goed nieuws voor deze Anna Walker, want zij zakken ook vier plaatsen. Naar nummer 49 met een heartbreak melody. Zometeen op 48, Paul Carmen en Stromae.

0: zijn.
1: Ja, hoe promoot je soms een nieuwe hit die je hebt gemaakt? Stromae die deed dat gewoon aan het begin van zijn carrière met een eigen videoreeks. Les Leçons de Stromae. En daarin liet hij op humoristische wijze zien hoe dat zijn nummers tot stand werden gebracht. Soms gewoon door een onnozele toevalligheid. Nou, dan ben ik toch benieuwd dat deze tot stand is gekomen. Nummer 47, Reggie en Laura Tesoro.

toch spijtig genoeg steeds miles verder away van die nummer 1 Offenbach deze week. Ook met 5 plaatsverlies op nummer 46 met Miles Away. Zometeen de eerste nieuwe van deze week krijg je het naam.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

De winnares van het Eurovisie Songfestival van 2026. Dara voor Bulgarije. Gloednieuw dus meteen ook in jouw Super 50 met Bangaranga. Dat was nummer 44. Zometeen Miles Smith en Dan Horan komt eraan op 42. Na Teddy Swims. En volgens hem weet hij ook al de nummer 1. Dit is Mr. Know It All op 43 deze week in jouw lijst.

o zo belangrijk. Drive safe. En zeker nu dat die fietsers er meer en meer aankomen. Ook met hun natuurlijk rekening houden op 42 miles. Smith en Al Gore. Dat was Drive Safe.

0: We hebben ons duidelijk al goed geamuseerd, want geloof het of niet, de eerste 10 songs van jouw Super 50 van deze week heb je gewoon al gehoord. En we gaan heel even terugblikken hoe die klonken.
1: De Super 50, de langste hitlijst van

Verder nu richting onze nummer 1. Zometeen met BTS. Die nemen een goede duik in het zwembad met Swim op 39. Eerst nog heel even weglopen van die zon. Ik denk dat dat toch wel de afgelopen dagen moeilijk is geweest al. Tame Impala op nummer 40. Dit is Dracula. Heel erg goedemiddag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474
2: 172 372. Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Nummer 38.

plaatsen verlies helaas voor deze Bruno Mars. En Risk It All op 37 deze week. En zo komen we terecht bij de hoogste nieuwe al van deze week. Komt van Martin Garrix en Ed Sheeran. Die hebben samen de studio gedeeld voor deze te maken. Repeat It. En ik denk dat hij de komende weken toch heel veel op repeat gaat staan hier in jouw Super 50.

Zo zit dat eerste uur van jouw Super 50 er bijna op. Maar na drie uur hebben we nog natuurlijk twee uur te gaan. Om verder af te tellen naar jouw nummer 1. Zometeen nog vlak voor drie krijg je Harry Styles en Aperture. Nu eerst nog een hele goede tip van mij.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Het is 3 uur.
3: Join the club.
4: De hoogste nieuwe die heb je al gehad, maar we hebben natuurlijk nog een aantal medailles te verdelen. Zoals natuurlijk onze nummer 1 deze week. En ook sterkste stijgers en sterkste dalers zijn er ook weer bij hier in jouw Super 50. Zometeen David Guetta tijdens Swim Tones and I met Gone Gone Gone na de nieuwe van Milk Inc. Goedemiddag.
3: De Super 50 Club FM.
5: Nummer 32.

vorige week opnieuw binnengekomen op nummer 45. En kijk nu eens gewoon al op 32. Milk Inc. was dat, Madison. Zometeen blikken we heel even terug naar de afgelopen 10 songs. Eerst nog tijd voor nummer 31. Die komt van David Kenna, Telly Swims en Tones and I.

0: helaas verdwenen uit onze top 30. Deze Gun Gun Gun met 6 plaatsen verlies. Wie wel allemaal in die top 30 is beland, ontdekken we zometeen na een hele korte terugblik.
1: De Super 50. De langste

nummer 37. I'd risk it all for you. Nummer 36. For what you paid it. 35.

nummer 33. Nummer 32. Nummer 31.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

Ja, misschien ben je ook wel bezig volop in die blokperiode, want ja, in het middelbaar komen de examens natuurlijk ook steeds dichter en dichterbij. En in het hoger onderwijs zijn zowat alle studenten nu bezig in hun boeken. Maar kijk, je kan zo meteen ook een goede blokpauze nemen. Enfin, heel die Super 50 is eigenlijk gewoon een goede blokpauze. Zometeen met Aaron Blommaert, Tranen van Goud, na deze link.

jou. Aaron Blommaert, vorige week gloednieuw hier in jouw Super 50 binnengekomen op 38 en nu met 12 plaatsen winst naar nummer 26. En deze die blijft zo wat hangen in het midden van de lijst. Oscar en de Wolf, precies op de helft. Oh.

En voor onze nummer 24 gingen we heel even naar Amsterdam met Bazaar als hele goede gids daar. En van Amsterdam nemen we daar heel even het vliegtuig naar Singapore. Dat is de geboorteplaats van deze Kygo, samen nu met Khalid. Dit is Save My Love op 23.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: reizen van Crocs tot Stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit, een wereld van verhalen.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Nummer 21.

0: Maxime Mabet op 21 meter, goed dan ook. Zometeen tellen we verder af richting onze nummer 1. Eerst even teruggebleken naar de afgelopen 10 songs in jouw Super 50.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

Tijd voor onze nummer 20 van deze week komt van Livia Dien. Ja, ze stond op 8 mei hier bij ons in Voorst Nationaal. En ik kon nog altijd heerlijke TikTok-filmpjes tegen van het heerlijk optreden. Het was blijkbaar dik in orde daar

vorige week op 24 en nu op nummer 19 voor Kamerad en Be Mine. En hoe dichter we tegen de zomer aanzitten, hoe meer zomerse muziek hier in jouw Super 50, heb ik zo de indruk. Ga je zo meteen opmerken met onze frequenties. So Much Beauty Around Us komt er na deze zomerplaat van Calvin Harris en Jazzy op 18.

0: Het is 4 uur.
1: Join the club.
2: Aan het einde van dit uur is het zover. Weten we wie deze week op nummer 1 staat? Is hij nog altijd voor Milky, Mallcrap en Just the Way You Are? Dat komen we te weten vlak voor 5. Eerst nog verder aftellen met nu Bruno Mars op 16. Dit is zijn hoogste notering voor I Just Might. Een heel erg goedemiddag en welkom.

helaas 5 plaatsen verlies voor deze Bruno Mars en I Just Might. Maar kijk, zolang dat we maar goed op kunnen dansen, blijft hij nog heel even staan hier in onze Super 50. Ook niet veel goed nieuws voor deze nieuwe van Bebe Rexha, New Religion, samen met Faithless. Daalt 2 plaatsen, nummer 15. Goedemiddag.

Misschien ben je je ook aan het voorbereiden op een dinnerparty deze avond met misschien een heerlijke barbecue erbij. Maar dan krijg je ook gezelschap van heerlijke dance, hits en classics. Vanaf 5 uur zit hier ook Frederik van de Wallen met heel veel goede muziek ook. Voor die ideale dinnerparty dus. Op 14 stond hij deze week hier in jouw Super 50, Nye Horan. En één plaatsje lager, of één plaatsje hoger eigenlijk, Taylor Swift. Dit is Opalite. I had

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan Kebabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.

Dat zou normaal gezien toch jouw favorite moeten zijn, want dit zijn natuurlijk de 50 populairste platen van het moment. Met op nummer 11 Fisher en Favor. Zometeen duiken we die top 10 in na een kort overzicht van de afgelopen 10 songs hier in jouw Super 50.

0: de langste hitlijst van Vlaanderen.
1: Mogen ons top 10 starten deze week al dromend. Met wel 3 plaatsverlies voor Alex Warren. Maar blijft toch mooi in onze top 10. Met zijn Fever Dream. Zometeen ook Bob Slanker in jouw top 10.

gloednieuwe in jouw top 10. De nieuwe van Bob Sanker samen met Kesha, I Can't Wait. Ja, misschien kan je ook niet wachten op die nummer 1, maar wel nog heel even geduld. Hij komt er zometeen aan. Eerst nog een aantal andere heerlijke songs, zoals zometeen op 7 Summer en Homebreaker met 1 plaats verlies na deze van Angèle en Justice. Ex nummer 1, vorige week nog op 3 en nu op nummer 8 met What You Want.

Summer en Homebreaker hier op nummer 7 deze week met 1 plaats verlies in jouw Super 50. Goed nieuws wel voor Harry Styles, want die is volop aan het stijgen hier in onze top 10. Hij heeft denk ik te maken ook met zijn heerlijke concerten die hij aan het spelen is. En misschien ook door zijn voorprogramma, want Robin die is daar nog eens opgedoken. Dat is misschien de madame die je kent van deze grote hit. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh. Dancing on my own. I'm right over here. Why can't you see me? Mag dus het heerlijke voorprogramma doen van Harry Styles in Amsterdam. Och, ik heb al zoveel mooie filmpjes gezien. En deze die klinkt live nog beter eigenlijk. Maar klinkt ook al goed hoor, hier in onze Super 50. Op 6 staat hij deze week, Harry Styles met zijn American Girls.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Goedenamiddag. Nummer 5.

Ja, dat gaat nog heel even in je hoofd blijven zitten vandaag. Die zoo-oe-oe van Shakira, deze week op 5 hier in jouw Super 50. Tijd nu voor een sample dat je misschien gaat herkennen van Fatima Yamaha. Gebracht nu door Alok en Khalid op 4, Dive Into Me.

is zo'n heerlijke plaat, denk ik, voor aan het zwembad. Diving to me, je hoorde Elok en Galit op 4 deze week hier in jouw Super 50 met 4 plaats winst. En als we dan toch al aan het zwembad liggen, dan gaan we daar denk ik ook voor onze top 3 helemaal niet meer weg. Volop zomer, tot aan 5 uur, denk ik. Met onze laatste 3 songs van deze week hier in jouw Super 50. En de top 3 wordt geopend door deze Another F54 Ultra. Met 1 plaats winst deze week voor Talk to You.

0: ik had gewaarschuwd dat we niet meer weg gingen gaan van het zwembad voor onze nummer 1, New Girl, en Solto en Jamaica. Ja, en nu is het tijd voor die nummer 1. Krijg je zometeen na nog een allerlaatste terugblik.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

0: 3. Nummer 2.
1: Voor de nummer 1 hier in jouw Super 50 van deze week. Komt, net zoals vorige week, van Milky en Malgrab en Just The Way You Are. Zo heel fijn dat het erbij was op deze zaterdag. Geniet zometeen van Frederik van der Wal met heel veel dance hits en dance classics. Smakelijk alvast misschien voor een barbecue. We horen elkaar woensdag weer voor deze lijst nog eens helemaal opnieuw. Heel graag tot dan. Salutjes.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Het is 5:00.

0: zijn alvast dansbaar gestart hè, met George Michael en Too Funky. En bedankt trouwens ook aan Jasper voor de hitlijst van Club FM in goede banen te leiden. Dus super 50. Maar nu is het dus de beurt aan Hit Club op deze zaterdag 23 mei. Het is een verlengd weekend, een verlengd Pinksterweekend. Dus geniet ervan. En we gaan er samen van genieten. Dus met Hit Club tot 7 uur vanavond op Club FM. De beste dancehits en danceclassics om dus samen dat verlengde weekend in te zetten. En we zijn gestart in de jaren 90 met George Michael, maar nu gaan we naar de jaren 80 en dat doen we met Hot Chocolate.
1: Hit Club met Frederik van der Wallen.
0: We starten in 1983 om precies te zijn met Tears on the Telephone.
1: De beste dancemuziek, Hit Club op Club FM.

inderdaad. Tears on the Telephone was dat van Hot Chocolate. Als je graag eens naar een feestje gaat op een speciale locatie, het kan zomaar, hè, want volgende week zaterdag dan is er een feestje in Gent op een locatie die je niet zal zien aankomen. Dus blijf zeker luisteren. Ik vertel het je allemaal straks. Eerst nog Happy Days en deze nieuwe single van DJ en producer James Hurr.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

volgende week zaterdag, dan kun je in de Kinepolis in Gent niet alleen naar een filmavond gaan, een avondje met popcorn, een keer naar de cinema gaan, maar je kan in de Kinepolis in Gent ook naar een feestje gaan, hopla, in de Kinepolis, dus in Gent. Dat wordt dan een volwaardige feestlocatie met live DJ's, popcorn, cocktails, elektronische muziek en zelfs indrukwekkende visuals. Ja, alles erop en eraan. En die indrukwekkende visuals die maak je ook gewoon zelf. Want tijdens het event wordt er gefilmd en die beelden die worden dan op het grote scherm geprojecteerd. Ah ja, je zit uiteindelijk toch in een cinema, hè? Je moet er gebruik van maken. Nu, Hopla die staat wel bekend om feestjes op speciale locaties. Dat kan bijvoorbeeld ook een klimzaal zijn, een atelier of een pand dat leeg staat waar ze dus een event organiseren. Maar volgende week zaterdag doen ze het in de Kinepolis Cinema in Gent.

Trigger. Straks heb ik nog een nieuwe rubriek in de uitzending, namelijk de Dance Battle. Twee dance classics, die zet ik tegenover elkaar in de ring. En het is aan jou om uit te vechten welke classic ik volledig mag draaien. Maar dat is voor straks. Ik ga ook nog Anyplace, Anywhere, Anytime, dat fijne duet van Nena en Kim Wild draaien. Chris van Opstal heeft ook nog het nieuws. En dit is nog Inner City.

Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Sanderloham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst was aangekondigd. De ontslagen gaan wel al in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht, Nederland, hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer een uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. Meer dan 1,5 miljoen moslims zijn vanuit het buitenland naar Saudi-Arabië getrokken voor de Hajj, de islamitische bedevaart naar Mekka. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten trekt de Hajj daarmee meer bezoekers dan vorig jaar. Onder de eerste dodelijke slachtoffers van de ebola-uitbraak in Congo zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen. In Oeganda zijn nog eens 3 nieuw bevestigde gevallen van patiënten besmet met het virus, brengt het totaal in het buurland al op 5. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij de New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar droog. Het wordt wel wat koeler bij 23 graden. Join the club.

0: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan Kebabbels.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit. Een wereld van verhalen. Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

Sam Smith kreeg je te horen samen met Naughty Boy. En afgelopen dinsdag is Sam Smith trouwens ook verjaagd. Hè. De 19e mei werd hij 34 jaar Sam Smith. En afgelopen woensdag op 20 mei, dan zou Joe Cocker verjaagd zijn. De man met de warme, heese stem, die zou 82 jaar zijn geworden. Maar hij werd helaas maar 70 jaar. Hij overleed in 2014, Joe Cocker.

0: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los.
1: Anastasia was dat met I'm Out of Love. Het is tijd voor een nieuwe rubriek hier bij Hit Club. En dat is de Dance Battle. Jij beslist nu welke dance classic of welke dance hit ik zo meteen volledig ga draaien. De beslissing ligt volledig in jouw kamp. Vandaag zijn het twee artiesten die alle twee volop live optredens aan het geven zijn. Enerzijds hebben we Harry Styles, anderzijds hebben we Nio. Harry Styles die staat vanavond weer in de Amsterdam in de Johan Cruijff Arena met zijn tournee. En ook Nio die is volop aan het toeren. Die stond zondagavond in de AFAS Dome. Ben er zelf naartoe geweest. Vond het echt een geweldig concert. Maar dat geheel terzijde. En ja, nu om te beslissen welke dance hit ik momenteel volledig ga mogen draaien zometeen. Laat maar weten via de Club FM website of de Facebookpagina.
0: Classic 1.
1: Dit is de eerste mogelijkheid, Aperture van Harry Styles. De tweede mogelijkheid is Nio met Let Me Love You.
0: Classic 2.
1: Welke dancehit mag ik van jou volledig draaien? Nio of Harry Styles? Laat maar weten via de Club FM website of de Facebookpagina. En ondertussen zijn dit de mannen van Bazaar.

0: metal, daar zijn we mee bezig. Twee dance hits tegenover elkaar. Aperture van Harry Styles, Let Me Love You van Nio. En luisteraars Marijke die heeft me via de Facebookpagina laten weten dat ze een enorme Harry Styles fan is. Dus zij hoopt dat ik een nummer van hem nu volledig ga draaien. Wel, Marijke, we gaan het samen ontdekken, want dit is de winnaar geworden van onze dance battle.
1: Dance battle. Twee classics, één winnaar.

0: not mine. Mwah.
1: Prince met 1999, gevolgd door Dua Lipa en Blow Your Mind. Wat zijn jouw zaterdagavondplannen? Laat het mij eens gerust weten, hè, via de Facebookpagina of de website van Club FM. En rustig in de zetel hangen of een stapje op de dansvloer zetten. Het is allemaal goed. Laat het me maar gewoon weten. Je luistert naar Hit Club op Club FM. Nog tot 7 uur vanavond. Alleen maar dansbare hits en classics in het verlengde Pinksterweekend. Met zometeen nog Afrojack, Sia en David Guetta. Maar eerst is het tijd voor een beetje Spaans.
2: Hit Club. Op Club FM.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan. Een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Basket Case kreeg te horen van Green Day. Ik heb nog een paar uittips voor vanavond. Misschien kun je wel naar de casino gaan in Sint-Niklaas, want daar is er vanavond een nieuwe editie van Club Casino. En dat vanaf 11 uur vanavond. DJ-duo Pimpish, die zorgt daar voor de beste hip-hop en R&B hits. En dat dus vanavond vanaf 11 uur. De toegang is gratis. En dat dus in het Casino Café in de Stationstraat in Sint-Niklaas. Je kan ook naar Stekenen gaan, naar de Lake House. Daar komt de Nederlandse rapper Henky T langs. En dat dus in de Lake House in Stekenen. En morgen kun je ook naar Sint-Niklaas gaan, want dan is er de derde editie van Nefest in het centrum van Sint-Niklaas. Bezoekers die kunnen verspreid over de hele dag op 6 locaties in het centrum van de stad genieten van hapjes en drankjes, animatie en gezelligheid. En dat dus in het centrum van Sint-Niklaas op 6 locaties. Nefest. Nu gaan

Runway, zo noemt de nieuwe single van Lady Gaga, die je te horen kreeg bij Club FM op de zaterdagavond. Zometeen krijg je nog talent van bij ons te horen, want drum and bass DJ en producer Boris Dane, beter bekend als Netsky, die staat zometeen klaar in de playlist. En hij staat deze zomer trouwens ook op Tomorrowland. Hij komt naar ons, hij komt naar Boom. Hoe geweldig is dat? Nu, Chris van Opstal, die komt er ook nog aan, want die komt die zalige, warme, zonnige temperaturen overlopen die we de komende dagen gaan krijgen. Maar eerst gaan we nog naar 1983 met Gimme All Your Loving.

0: Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag.
1: Join the club. Club FM.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Freeze Frame was dat. Deze week is er een nieuwe video gepubliceerd die passagiers op lange afstandsvluchten te zien krijgen bij Brussels Airlines. De video die werd geregisseerd door wel een bekend duo, hè. Adil El Arbi en Bilal Falla. Onder andere DJ Dimitri Vegas, die heeft een rolletje gekregen in de video. Het duurt ongeveer een vijftal minuten. En de traditionele veiligheidsinstructies, die passeren de revue. Zoals de nooduitgangen, de gordels, zuurstofmaskers en zo verder. Nu, die veiligheidsinstructies overlopen, dat gebeurt dus ja, in die typische stijl van dat duo. Passagiers die zijn op een missie. En de missie is dat iedereen veilig op zijn bestemming geraakt. Veiligheid is belangrijk.

Capital Cities was dat met Safe and Sound. Er is deze week fijn muzieknieuws binnengekomen, want op zaterdag 28 november dan komt de band The Script naar de Lotto Arena. The Script die gaat een nieuwe album voorstellen, Man in the Arena. Het is een emotioneel album geworden, want er is een bandlid gestorven van The Script in 2023. Gitarist Mark Sheehan die overleed in april 2023. Heel erg nieuws is en was dat voor zowel de bandleden als de fans. Heel droevig nieuws dat ze dus afscheid hebben moeten nemen van die Mark Sheehan. Maar de band die blijft wel optreden. De Script die blijft optreden en dat gaan ze dus ook doen op zaterdag 28 november. Er komt ook een special guest, een zanger met een warme stem die je onder andere kent van You Give Me Something. James Morrison die komt af, jawel. You give me something that makes me scared. James Morrison die gaat dus mee naar dat optreden komen. 28 november in de Lotto Arena van dus The Script. Ze zullen nummers zingen uit dat nieuwe album, maar ze gaan ook al hun grote hits live brengen, waaronder deze Superheroes uit 2014. Het is echt wel een topband, hè. 6 Britse nummer 1 albums, meer dan 14 miljard streams en ruim 5 miljoen verkochte albums dus voor The Script. Oh.

Madonna en Sabrina Carpenter bij de zaterdagavond van Club FM en Bring Your Love. Mijn tijd zit erop, maar volgende week dan ben ik er wel terug. Ik zou zeggen, maak er nog een geweldige zaterdagavond van. Dat gaat denk ik zeker lukken als ik naar dat zonnige weer kijk. En het is natuurlijk een verlengd Pinksterweekend waar je natuurlijk ook van kunt genieten. Morgen vroeg dan maakt Ron van Dijk je wakker vanaf 9 uur. En zometeen dan verlagen we het tempo vanaf 7 uur met een nieuwe clubsoirée. Graag tot volgende week. Hit Club op Club FM.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 8 uur.

Club Soiré. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soiré. Op Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 10 uur.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 11 uur.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 12 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 2 uur.